Pas een girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock and roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot ou plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra. Niemand het

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

hulle internationale dag, onder andere is dit dan teen of anti-bully gedrag dag vandag. So kom ons kyk eraan voor. Jy weet, is nie net kinders wat geboelie word nie, mense word maar recht dier hulle lewe. Dit is nie een skrikke ding wat weggaan net omdat jy 18 jaar oud word nie. So dit is maar daar recht dier mense lewe. Het kan wees dat die baas jou boelie, het kan wees dat die familielid jou boelie. En so gaan het aan. Daar is verskillende vorm van boelie. Daar is een fysische boelie, natuurlijk verbaal. Dan is daar iemand wat meer een geestelike kind of bullying wat ook kan plaasvind. So ja, kyk uit daarvoor, en dan kyk een bykie na jouself ook. Jy weet, as jy vinger wys na iemand, dan is altyd vier vingers wat terugwys. Is jy nie nou bezig om iemand, weers die iemand te bully nie. Dit is wel op dag al voor ons focus daarop. Dan is dit ook vandag internationale Do Something Nice Day. Daar sê, dit ietsie kleins, ietsie nice. Kom nou jylle. Dit is ook dan vandag internationale Global James Bond Day. Ja, 007 het ook sy eie dag. Wat is jou gunsteling James Bond film? Dit is 5 jaar sedert die laaste James Bond uitgekom het, maar het lyk asof hulle nou gaan begin werk aan ene. Die rol is amper gevul. Ons hou 'n oog daarop en dan gaan hulle ook 'n reeks uitbring. Dis die internasionale dag, maak een van daai jou eie. 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin met die verkeersverslag in die George omgewing, inkomend vanaf daar die N12 as jy inkom van die passe kant af, daar by Heather Park verby waar dit besig is. Ja, en dan boe by Yorkstraat, wat jy ook ruk gaan wag. As jy inkom dan van Nysnaweg af, is dit na die treinbrug vooral besig. Daar van Wildernis kant af lyk het redelijk vrij vloeiend. Ons beweeg aan by die lughawe, recht voor die lughawe wat het besig is, by die groot sirkel, groot brak voor die dekke verby, wat jy nog rukkie gaan staan, en dan in Mosselbaai, is ingeval van Dannebaai, die aansluiting, draas zwaar verkeer op die oomblik. Verder lyk het redelijk vrij vloeiend in Dorpto, as jy inkom vanaf Hartenbos, is dit bezig by die R102, R328 aansluiting, en dan maak ook daardoor voorbaai. Dan al van vroeg vanoggend af, waar daar die boodskap uit is, luister, daar is probleme op die N2, dis in die Vleesbaai omgeving, en dit is daar een groot trok wat daar omgeval het met karre op. Daar is toe daarna nog ongeluk wat gebeur het, en dit is, maak die hele pad toe op die oomblik. So die N2 is currently closed in both directions, just past the Vleesbaai turn off near Mosselbaai, following a serious heavy motor vehicle accident. So ek weet hoe lang dat hulle gaan vat om al die voertuie die pad uit te kry nie, maar dit is 'n probleem daar op die oomblik.
0: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SF

zelfs mooi als je kwaad is. Je wangen wordt zo rooi als jij mij laat proberen verstaan. Voor jou is het belangrijk dat ik jou uit rechts

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betrouwbare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM, ons maak dit lekker.
1: Veel geluk, lieve Maaikie, omdat jy verjaar.
2: Kom ons kyk wie verjaar allemaal van dag. Kate Winslet, actrice wat ons allemaal natuurlijk onthou as Rose in die Titanic. 51 word sy vandag. Dan ACDC se legendariese sanger Brian Johnson vier sy 79ste verjaarsdag. Ook bekende astrofysikus Neil Tyson, 68. En een jonger naam op die lijst, Jacob, wat ons leer ken het in Broome, word 20 vandag. En hier plaaslik het ons ook een besonderse naam, Rian Kruiwagen, een van die bekendste gesigte stemme in die geskiedenis van Afrikaanse televisie nuus, is op hierdie dag in 1945 gebore. So, Brian, allemaal wat dan vandag verjaarsdag vier, baie geluk, mag jou dag dan sommer een bietjie meer spesiaal wees. MUZIEK

0: Megan Trainor met Don't I Make It Look Easy. Goeiemiddag en welkom, dit is maandag, die 5 oktober 2026. Het is nou net na 12, my naam is Corey, ek keer saam met jou tot en met 3 uur vanmiddag toe. En in vandagse program, tussen 12 en 1, gaan ons gauw kyk na municipale nes. Tussen 1 en 2 het ons natuurlijk ons middagete treffers en bykie sportnes. En aan 2 tot 3 gaan ons kyk wat se inligting of wat se interessanthede ons kan leer. En dan ook net die beste in musiek. So deur die loop van die dag tot en met 3 uur toe. En kom ons gaan aan met die musiek. Na die breek Watershed met Monday Train. En hopelijk voel jou maandag vandag nie soos 'n trein nie. En meer soos 'n lekker gladde aftrane en baie lekker warm somersdag. Dit is 'n baie warm somersdag buite, maar hopelik bly maar koel.
1: Thunder, I love you.
2: And now?
3: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
2: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
3: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
2: Wat vertel jy my nou?
3: En self skure.
2: Nou klap jy my mos.
3: Thunder, jammer, Robel, but I do love you.
2: Maar nie soveel as Algoa Steel nie.
3: Wat maak jy?
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
5: SFM, volgoed musiek.

0: Dance met Cake by the Ocean. Dance natuurlijk een van die Jonas Brothers se sy projekte, as hy nie deel is van die Jonas Brothers groep nie, is hy in dance. Voordat ons geluister aan Roan Josh met Ligte Af en ons gaan nou luister na Gerard Stein met Bosveld Bloed en dan is dit tyd vir die 1 uur nuus.
1: 104.1 SFM

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Goeie dag, Tineke, pas bio, bo in die pas. Bietjie besig, wees maar versigtig daar. Dan is ons kyk uitgaande uit York uit daar na Helens kant by die golfbaan. Ja, begin bietjie verkeerd daar opbou. Uit op Nysna weg, is dit vryvleutel daar by Garden Mall verby waar het besig is en dan daar met af met die pas voor die Map of Africa net na Wickbaai. Ook maar besig so met die padwerke saam. As kyk by die lughawe, het lyk vry vloeiend daar, en dan groot brak voor die dekke verby besig, klein brak, lyk vry vloeiend, is besig dan, as jy afdraai van die N2 en opdraai van die N2 daar by Garden Walk Mall verby, dan ook uit Hartenbos uit self uit waar het besig is, en as jy vanaf Mosselbaai uitdraai daar by R102 na Mosselbaai se kant na Hartenbos se kant toe is dit besig dan net verby Dia Strand. As jy uitdraai daar by se kant toe is dit besig by die twee groot T-aansluitings in die Heiderand.
0: 90.1 SFM.

Petrol prys vir Oktober gaan Woensdag deur die grens van R30 per liter breek, terwyl die prys van diesel aan die R32 per liter gaan raak. Prys van 93 oktaan petrol styg met R3.12 per liter, die prys van 95 oktaan petrol styg met R3.33. En dan styg jou diesel met hierso so R2.84. Dit beteken dat 95 oktaan petrol in Gauteng vir jou R30.25 gaan kos hier aan die kus dan nog. R29.38, ons is dan nog hier al by

0: R90 per liter gaan raak. Prys van 93 oktaan petrol styg met R3.12 per liter. Die prys van 95 oktaan petrol styg met R3.33. En dan styg jou diesel met hierso so R2.84. Dit beteken dat 95 oktaan petrol in Gauteng vir jou R30.25 gaan kos. Hier aan die kus dan nog R29.38. Ons is dan nog hier daar by 30, nie? Diesel, die ouens daarbo gaan R31.95 betaal. Die onder betaal jy vir jou diesel aan die kus R31. Yep. Dit is wat gaan wees Woensdag. So miskien ek weet nie, jy dalk die petrol tanks wil gaan volmaak voor R30 per liter is. Volgende is het paaie X Aiden Cade.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

spel hem voor mij en sê hem voor mij vannacht. Ba-ba-ba-ba. Nou, ek nou jylle ingebring. Ons soort van lekker song om die middag mee af te sluit. Hierin uit 1984 uit, 12 januari waar die album uitgekom het, van een Duitse synthpop band met die naam van Alphaville. Het was hulle groot album, Forever Young, en hierdie land hulle groot treffer. Is hulle keer Big in Japan. Nou, ek kan vir jou sê, in West-Duitsland, Swede, Switserland en selfs Amerika was het nummer 1, en Suid-Afrika nummer 5, en Brittanje nummer 8. En hier gaat hy, hier is Alphaville, Big in Japan, tot morgen, tot ziens.

0: Carly Rae Jepsen vir jou, jy is ingeskakel op SFM, weer eens baie welkom van my Enrico Aries. Ons is saam tot so voor 9, dis ons maand gaan sport. Hier is Blackbird.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie prijse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Welkom by uur 2 van ons maandag aan sport saamkeer met my en Ricardies. Dit was ek sal as jy sal Christia Visser. Hier is Mzozi.
1: SFM 90.1 kus langs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Fjokie steek al koppies uit, sy hart loop